0: kikkerten moet je uit. Die mijn kioskje zien. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
1: Ik is een het festival 2026. Ik is een het festival is sponsored door Atlantic Music. Nune Nook. Nenok Media. Nook Transport. Køling & Company. Søma Hotel. Ulo Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Vagtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Jammetek, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanok FM.